0: Je verwachtte niet, hè? Jongen, jongen. Zo, dames en heren, hè? Tijd voor een beetje actie. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van meneer Visser. Ik weet niet wat ik moet. Ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk, Bert. Oh, snel. Begin, man. Snel. Vertel. Niet te snel. We schrijven mee. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oud-Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud-Hollandse spreekwoord zegt bij bloem schikken. Als de bloem in de vis gesteert en de vjetten komt eronder met de pokon, heb je zo de truske nonnelus en de prutsko, oh, moet je truske aan. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij het bloem schikken? Weet je wat niet, Bert? Vertel, man. Desnoods leggen we geld bij. Zo, hoor. Het belangrijkste met bloemschik is natuurlijk de helm. Bert, leg uit, snel, leg uit, man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel liefst hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val. Oh, ik val. Genoeg waarschuwen, dames en heren. Nou, wat hebben we verder nodig bij bloemschikken? De bloemetjes. Heel goed. Au, Bert, wat leren we veel. Dames en heren, en we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog maar één keer. Nou goed. Het basisprincipe, dames en heren, van het bloemschik is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mes, ik doe het even met een schaar. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames en heren. Je verwacht het niet. Je denkt hij doet dat en dan doet hij dit. Onbetrouwbaar die gozer. Oh god. Bert, ga door, laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Dames en heren, soms, dat is een beetje treurig dit. Soms, dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. Au, wanneer niet. Nou, vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Let u op.
1: Goedemiddag. Schikt het? Nee.
0: U ziet, het wordt een biedermaaiertje. Het komt nog heel precies.

0: niet vaak genoeg waarschuwen, hoor. Dames en heren, we gaan nou iets heel anders doen. We gaan dakpannen leggen. Oud bed, leuk. Wat een variatie, man. Ga verder. Meer, meer bed. Veel, geef. Dames en heren, dakpannen leggen. We hebben er allemaal iets aan. Nou, wij niet. We hebben een plat dak. Nou, dat doe je maar niet mee. Dames en heren, het oude Hollandse spreekwoord zegt... een dak zonder dakpunnen. Dan klit het zo die wiet er in de snij op. Dan schuift de plank en zo wiet er in het plafond. Druk, druk, druk, en zo lukken, druk. Ik weet echt niet. Dames en heren. Vaak is de dakpan iets te groot. Albert, wat zie je dat goed. Dan moet er een klein stukje vanaf. Daar droeg niks bij, anders word je alleen maar langer. Bijvoorbeeld, dit hoekje moet eraf. Dit hoekje moet eraf. En voor ik het hoekje wegtik met een hamer, is het verstandig dat ik het even inkras met iets scherps, zodat het zometeen makkelijk wegtikt met een hamertje.
1: Hoe verzin je het?
0: Ik doe het even met een schaar, zonder van de schaar zo te zeggen, maar die was toch al stuk, dat geeft niks. Dus ik kras het even in. Dit hoekje moet eraf. Ook hier het belang van de helm. Let u op. Oh jee, de schaar flipt weg. Oh! Ik kan er niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Zo, dan even aantikken. Heel klein tikje is voldoende. Anders gaat de hele... alleen het hoekje hoeft er maar af. Even aantikken is ruim voldoende. En u ziet het, hij past. Oh nee, nee Bert, wacht, wacht. Nee joh, tel Bert snel. Nog één, nog één. Ups, zo. U ziet het, precies hetzelfde, alleen die is groter. Dames en heren, laat ik eerlijk tegen u zijn. Ik zie een paar mensen kijken met een blik van... meneer Visser, wordt het nou niet tijd voor een moment van rust? Is het nou niet tijd om... wel niet, wel niet, wel niet. Dat doet hij er gewoon tussendoor. Meneer Visser, wordt nou niet tijd om te kijken wat moeder de vrouw in de broodtrommel heeft gedaan? Of, als er geen moeder de vrouw is... wat je zelf hebt gesmeerd 14 dagen geleden... en nu waarschijnlijk met champignons. Meisje, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens wat ik voor je heb gemaakt. Het is een biedermaaiertje. Hier komt ook nog wel een bloempje aan, hier zo. Met een beetje patek zit dat zo vast. Zo. Is een hele mooie. Zie het, hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zet hem gewoon onderaan de toren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

Dat bedoel ik, maar ik kan ook wel zes begeleiders gebruiken. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, er is er eentje is er even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is het wel. Een soort, je weet nooit precies hoe lang je even hebt voor jezelf. Voordat er weer eentje bloedend of gillend of met ruzie of weet ik veel binnen. Dus je gaat, nou ja, ze zijn in ieder geval, ze zijn allebei even uit het zicht. Dus je gaat als een gek verder zitten schrijven. Ondertussen komen er nog zes collectors aan de deur. En je moeder belt of je het allemaal nog redt met je kinderen. En je werk weet ik veel. Of je gaat even zitten kakken. Ja, sorry Doetinchem, dat ik nou maar gewoon even precies zeg zoals het gaat. Ik bedoel, vaak is dat op zo'n dag, ik weet niet hoe dat hier gaat en hoe lang jullie ervoor nodig hebben. Maar ik heb dan vaak even een paar minuten heb ik even nodig om dat klusje, ik zal maar zeggen, netjes af te werken. Zeg maar een minuut of vier, vijf, nou zes is al helemaal luxe. Maar ja, vaak heb je op zo'n dag die paar minuten nog niet eens bij elkaar weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou ik geloof dat het nu even kan, ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt, ja, je sluipt naar die wc. Je doet heel zachtjes die deur open, je gaat heel stilletjes op die pot zitten, je trekt die deur heel zachtjes dicht, je doet hem in geen geval op slot, want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel, die klik die horen ze op 6 kilometer afstand, ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, is het, ah, moeten ze ook kakken, ik weet niet wat het is, dan gaan hun sluitspieren los, ik weet niet wat het is. Dus je, zit, dus je doet hem niet in, en je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot voor je gevoel. Zit je, nou ja, zit je heel stilletjes. En du moment, god het is nog waar ook zeg. Nou, du moment, moeders onder ons herkennen dit, dat kan niet anders. Du moment, die kinderen die ruiken dat, ik weet niet wat het is. Du moment, het hoeft maar een millimeter te zijn. Maar du moment dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt. Zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen. Dan zwaait in één keer die wc-deur open. Mam, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skilers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je, dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, nee, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik veel. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja, dus weg. En dat is nog niet zo erg, maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee! Nee, dat is een heel. Je kan 10 minuten later weer gaan zitten, maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer schiet zo terug in de grotten van handen en dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik van waar dat puntje blijft, maar het is weg. Dat is weg, dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat is het helemaal. Dat, ja, nou ja, ja. Alle moeders hebben constipatie, jongen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen. Hé, hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet een volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè? Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemieterom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh. Mag ik die partyprikkers nou hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieterd idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Soms lig ik met mijn vriend in bed geel en dan wil ik daar zo ineens van alles aan vragen. Ik zie heel veel mannen naar hun vrouw kijken. Een heel herkenbare problematiek blijkbaar hier in geel. Maar dat is dus meestal het moment, zo, net voordat het nachtlampje uitgaat, dan zeg ik van, ah, mag ik toch nog eens iets vragen? Hè? En dat zijn vragen, die beginnen meestal met... Stel. Ik word verkracht door Matthias Schoenaert. Die dingen gebeuren in de showbiz, die dingen gebeuren. Hè. En ik ben zwanger, maar ik beslis toch dat ik dat kind wil houden. Ga je dan nog bij mij blijven of niet? En ik ben dan eigenlijk altijd een beetje geaffronteerd dat hij er niet direct ja op zegt. Zo. Hè? Of stel, ik zit in een accident, het is allemaal heel erg. Ze moeten mijn twee benen en mijn twee armen afzetten, zodat er eigenlijk alleen nog maar een rompje overblijft. En op een schone dag beslis ik om te gaan strijken. Maar ja, ik verlies mijn evenwicht natuurlijk, want ik heb geen armen en geen benen. En ik val met mijn strijkijzer zo tegen mijn gezicht. En al die vellen blijven daar aanplakken en etter en vies. En zou je me dat nog even aantrekkelijk vinden, vraag ik dan. En dan doet hij altijd zodat hem slaat, zodat hij maar niet op moet antwoorden. Ja, ik heb ook al eens gevraagd van stel, ik sta voor een afgrond, hè. En iemand is van zin van mij dooraf te duwen. En de enige manier, de allerenige manier, Geel, waarop dat je mij op dat moment nog zou kunnen redden, is door mijn kak op te eten. Ik weet dat dat supervies is. Ik had ook al direct spijt dat ik het zei, maar ik denk, nee, ik heb dat nu gezegd, blijf erbij, blijf erbij. En dan is het altijd heel lang stil. En dan denk ik, ja, ziet je mij eigenlijk wel graaf? Wat is dat hier? In die situatie zou ik van iedereen hier de kak opeten en ik ken jullie niet eens. Toch? Als dat gaat over leven of dood, dat doet het toch voor de mens. Ik zou Siegfried Brakke zijn de kak opeten. Dat is toch wat gedoe? Als dat het enige is, ik snap het niet. En hij twijfelt over die van mij. Trouwens ook, wat is de kans dat zoiets gebeurt? Wat is de kans? Zeg gewoon ja en we slapen verder.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Jungle.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, vanavond vertel ik een verhaal. Dat is het sprookje, de fabel van de eend Alfred Jodocus Kwak. Omdat zijn vader, zijn moeder, zijn broertjes en zijn zusjes door een grote vrachtauto waren doodgereden, woonde Alfred Jodocus Kwak al heel lang in zijn uppie aan de oever van de Snellevliet in het riet van Groot Waterland. En als jij daar in een bootje voorbij vaart, dan hoor je misschien Alfred Jodocus Kwak zingen. Ik vlieg, ik waggel en ik zwem. Ik kwek voor jou en ik kwak voor haar. Ik snater heel wat

0: Belinda Muldijk leest in haar omroepblad bevreesd. Rob ten IJs op Kreta. Ze gaat tekeer. Verdorie, Rob, wie is Kreta nou weer? Ja. Ja, dat moet je niet doen, hè. Dat moet je doen. Kijk, zulke grappen moet je niet maken. Is wel jammer, want daar heb ik een heleboel van. Hier, kijk, hier. Jammer, hè. Zonneke, zo weggooi. Nee, ik heb erg veel grappen dit keer over bekende Nederlanders. Dat komt zo. Ik ben zelf ook een... Wat, haha. Nee, ik ben een bekende Nederlander, hoor. Ja, zeker wel. Oh, ja. Niet alleen hier in de buurt. Nee, tot Almelo en toe. Jo, ja. Om een voorbeeld te geven, ja, hoe bekend ik ben. Ik liep 's middags een beetje door het centrum van Den Haag te dwalen. Begon er een wildvreemde vrouw enorm naar mij te zwaaien. Nou, echt geen idee wie het was. Er staat er zo'n gouden koers. Nee, ik ben wel een bekende Nederlander. Jawel, jawel, ja. Ik zal u nog een voorbeeld geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Dat doen we daarna wel de opening. Ik zat een keer in een trein. Nou, en halverwege de treinreis stapte een groep vrouwen in. Nou, die vrouwen liepen langs mijn coupé, keken door het ruitje naar binnen en namen plaats in de coupé naast mij. Nou, dat ging ongeveer als volgt. Is Herma Vinkes? Is Herma Vinkes? Wat is Herma Vinkes? Ja, nou en? Handtekening, ik zal vragen om handtekening. Nee, dat is stom. Is niet stom, is wel stom, nou doe dat. Nou, toen in één keer heel rustig, klap, klap, klap. Neem me niet kwalijk dat ik even stoor, maar ik zag je zitten en ik ken je van de televisie. Sta er stom als ik om een handtekening vraag. Ik zeg, goh, nee, waarom? Nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van, hé, gat, zit ik net even lekker rustig in de trein, komt me daar zo'n dom mens aan, surf me aan de kop om handtekeningen en zo. Ik zeg, goh, nee, ben je gek? Ik vind het wel leuk. Ach, u vindt het wel leuk zelf. Nou, heel vriendelijk bedankt. Zal je verder niet lasten vallen. Een prettige reis nog. U ook nog een prettige reis. En tot ziens. Ja, ik heb een handtekening. Ik heb een handtekening. De man tegenover mij in de coupé zag dit alles zeer bedenkelijk aan. Fronste zijn wenkbrauwen en zei... Bent u Gerard Cox? Ik zei nee. Hij zei ik wel. Zo bekend. Zo bekend ben ik als Nederlander onder andere. Oh ja, en het mooiste was ook nog. Cox bleef bij me aankijken en uiteindelijk zei hij, weet je, je hebt een bekend gezicht. Ik zei, oh, dat weet ik niet. Jawel, zegt hij, je hebt een bekend gezicht. Oh, dat zou kunnen. Man, je hebt een enorm bekend gezicht. Hoe is je naam? Ik zei, Herman Vinkes. Toch heb je een bekend gezicht. Dus. En nog één voorbeeld om aan te geven hoe bekend ik ben als Nederlander. Die opening kan de hele avond nog wel. Ik mocht een keer meedoen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Nou, en dan hoor je erbij hoor. Als je mee mag doen met de jaarlijkse sportdag voor artiesten. Dat is een dag waarop bekende sportlui sporten tegen artiesten. Nou, en ik weet helemaal niks van sport. En mijn broer nog veel minder. Het eerste onderdeel die dag was hockey. Tegen de broer van Joep van het Hek. Elke keer als ik een doelpunt maak, riep Tom, geef ik een rondje. Een leuke, royale kerel. Daarna tafeltennis. Mijn broer riep, elke keer als ik het balletje raak, geef ik een rondje. De krent. En toen de Cooper-test. Ik wist helemaal niet wat het was, Cooper-test. Dus ik vroeg aan Tom van het Hek, wat is dat eigenlijk, Tommy? Cooper-test. Ja, een geintje, hè. Ja, een geintje is dat. Een flauwekul, Tommy Coopertest. Een Coopertest, zei hij, meet je condities. Nou, kijk eens aan, waar moet ik me melden? Hij zei, bij de fitness. Waar is de fitness? Volg de bordjes maar. Ik zag een bordje, fitness, linksaf. Dus ik linksaf, lange gang door. Eind van de gang, weer linksaf, weer een gang door. Hal oversteken, trap op, trap af, draaideur door. Gebouw uit, veld over, ander gebouw weer erin. Trap op, trap af, eind van de gang rechtsaf. Tot ik bij een bordje kwam, einde fitness. Ah, toen dacht ik al, ik moet het ook helemaal niet doen. Ik weet helemaal niks van sport, helemaal niks. Ik plofte doodmoe neer op een bankje. Tussen de zangeres stond een naam en een paar spelers van het Ajax-elftal. Ja. Jij speelt een vrek leuk potje voetbal, zeiden de Ajax-spelers tegen mij. Ik zei, goh, dat geeft dan niks, jullie hebben wel andere kwaliteiten. Ja, ik weet niks van sport, helemaal niks. Ja, het gesprek met de zangeres zonder naam ging wat minder vlot, want
1: De zangeres was een beetje kwaad op mij. Een beetje hellig. Zij, nou, ik had wel eens grappen gemaakt over gehandicapten. En daar had ze zich nogal aan gestoord. Ik zei, goh, waarom dat nou toch? Nou, zei ze, u maakte een keer een opmerking over mankanelis. En dat heeft mij nogal gekwetst. Ik zei, oh, dat vind ik echt heel vervelend dat ik u gekwetst heb. Maar als ik vragen mag, hoezo heeft die opmerking over mankanelis u gekwetst? En toen zei ze, ik ben namelijk zelf ook mank. Nou, van die logica, hè, begrijp ik nog werkelijk helemaal niks. Nee, dat zou wel aan mij liggen, maar ik heb het altijd zo eigenaardig gevonden om je dan zelf in één keer gekwetst te voelen. En het is ook nergens voor nodig, want ik maakte bijvoorbeeld diezelfde dag ook een grap over een rolstoel. En met name Koos Albus moest verschrikkelijk hard om lachen. He, dus ik zei nou tegen haar, wacht u maar tot u eenmaal in een rolstoel zit, mevrouw Savaas. En dat was niet goed, dat bracht de gezelligheid niet op gang, moet ik je zeggen hoor. Nee, de gezelligheid kwam pas op gang toen ik een oude bekende tegenkwam die vroeg of ik zin had aan een potje touwtrekken. Ik zei, dat is goed Gerard. En dan wil ik u nog graag even... Dan wil ik u nog graag even laten zien voordat we beginnen met die spectaculaire onderwateropeningsscène. Hoe gezellig dat was. Dat potje touwtrekken. Dankjewel hoor. Dankjewel. Dankjewel. Goh, zeg, fijne zaal. Dat is de magie van Carré, hè? Heel belangrijk bij touwtrekken, de zweetbandjes. Nee, een leuke ervaring, zo'n sportdag. Het meest leuke van die sportdag vond ik na afloop met z'n allen onder de douche. He, met al die bekende gezichten. Ik stond pal naast Herman van Veen. Dat vond ik een dubbelgekke ervaring. Ik kende hem alleen maar zonder haren.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now. All day long.
2: In the mix.
3: Mix 24. Rage!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Ik heb dit jaar ook een brief gekregen van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Ja, die heb ik ook gehad, dus dat is niet zo apart natuurlijk.
0: Nou, ik heb nog een brief gehad.
1: Zo?
0: Ja, was van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, is omdat ik wat vaker met de auto ga vanwege de trein. En er zijn dus plekken in Nederland, dan mag je maar 70. En als je dan 76 rijdt, dan krijg je een boete van 180 gulden. En dan krijg je een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het daar niet zo mee eens. Ik vond het ook te veel. En ik vond het oneerlijk. Het werden ook te veel brieven. Dus ik ben het er gewoon niet mee eens. En daarom heb ik nou een nieuwe methode. Dat is de methode Milosevic. Ik erken ze niet.
1: Ik kreeg een brief van de Nederlandse Spoorwegen. Het was het einde van de zomer. Ik kreeg een brief en daar stond op: geachte vaste klant van de NS. Want daar ben ik, hè. En toen zeiden ze: wij sturen u deze brief als service aan u, de reiziger. En toen kwam er een lijstje van verbindingen die voortaan ging uitvallen. Ik denk, nou, dat begint al lekker. En toen schreven ze: wij vertellen u dit om de voorspelbaarheid van uw reis te vergroten. Dat is het nieuwe idee van de NS. Geen dienstregeling, nee! De NS eindtijden bingo! We weten het zelf ook niet! Wat ik wil weten, is er hier iemand aanwezig die werkt voor de Nederlandse Spoorwegen? Hoef je niet te lachen, ze zouden nu binnen kunnen zijn. Iemand, heel goed, Lex. Iemand van de NS. Liefst een conducteur.
0: Ja?
1: Conducteur?
0: Of zit je...
1: Iemand die naast iemand zit die conducteur is ook goed, ja.
0: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ik zeg altijd NS, NSB, het scheelt maar één letter. Dat is wel waar.
0: Ja, schijn nou toch uit. Ik denk dat het personeel heeft toegegeven dat ze zelf ook af en toe schuld zijn aan de vertragingen. Dat ze gewoon saboteren de boel. Dan ben je toch goddomme een landverrader? Dan moet je toch gewoon kaalgeschoren worden? Dan hoor je toch gewoon op pek en veer het land te worden uitgezet op een trein naar... Die rij je natuurlijk niet dan. Oké.
1: Is er een conducteur aanwezig? Even voor de duidelijkheid, Lebbes en Jansen staan volledig achter het personeel.
0: Nee, dat is echt, hè? En het mag ook een conducteur, of je bent een stationschef.
1: Stationschef.
0: Of je bent treinsurveillant, mag ook.
1: Treinsurveillant.
0: Ja! Ja, er zijn mensen, en die worden 's morgens wakker, en die denken, oh ja, ik ben treinsurveillant. Want ik gewoon even wil weten van iemand bij de NS of er leiding is.
1: Leiding?
0: Geeft er iemand leiding aan de NS? Want ze moeten toch van iemand op een gegeven moment dingen te horen krijgen. En dat is dan de persoon die leiding geeft.
1: Tuurlijk.
0: Want weet je, kijk, moet je luisteren. Ze hadden ruzie. Ze hadden het begin deze zomer ruzie tussen het personeel en de leiding. Dus dan is er leiding. Dat kan niet anders. Als ze geen ruzie samen hebben. En toen zei de leiding dat ze ruzie hadden, omdat ze hadden een dienstregeling gemaakt en dat konden ze niet meer veranderen. Het was juni en ze hadden er 2 jaar aan gewerkt en die dienstregeling stond vast. En toen was het na de vakantie en toen hadden ze elke dag een andere dienstregeling. Hoe flikken ze dat?
1: Daar zou ik graag een brief over ontvangen. Dat lijkt mij mooi.
0: Moet je dan luisteren?
1: Je zit midden in de
0: hel. Dan zeiken ze over dat rondje rond de kerk. Daar blijven ze maar. Ze willen geen rondje rond de kerk. Een rondje rond de kerk. Luister, simpel. Eventjes even onder elkaar, ja? Dan moet je. Vaste traject heb je dan. Dan moet je altijd van Groningen naar Rotterdam. Daar staan je vaste.
1: En terug.
0: En weer terug. Want dat is het idee, hè? Vaste trajecten. Dus Groningen, Rotterdam en terug. Dan wil ik nu weten. Om welke kerk ga je heen? Om Jezus, zo staat Jezus zo. Is Jezus tegenwoordig het zijn? Van ja, ze mogen er door, ze mogen er niet door. Het is raar.
1: Iemand van NS.
0: Of iemand van de KPN, want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Midden in NS.
0: Ja, maar de KPN gaat het ook niet goed mee. Dan moeten bij de KPN 2800 mensen moeten eruit. En er is geen leiding bij de KPN, want ze weten niet eens wie ze eruit moeten gooien.
1: Ook spannend.
0: Ze hebben geen idee. En toen dacht ik, dat is mooi, want nou zijn wij aan de beurt. Hè. Wij als consumenten hebben nu de macht, want ze weten niet wie ze eruit gooien. Dus wat je kan doen, als je naar huis gaat, dan bel je inlichtingen op. Dan bel je inlichtingen op. Ja, dat doet zijn ding. Ik kan het ook uit het hoofd. Ik kan gewoon doen en dan word ik verbonden. Kan dat nou eenmaal? Is een gave, ben ik niet trots op. En ik kan ook faxen nadoen, neem ze op en dan doe ik...
1: Lebbes kan heel goed. Hij heeft alleen geen vrienden om te bellen. Maar ga gewoon door.
0: Gaat het niet om.
1: Althans, hij belt ze wel eens, maar die hebben nummerherkenning, dus die neemt me niet op.
0: Nee, maar luister.
1: Lebbes,
0: je inlicht. Nee, dat trap ik niet meer in.
1: Bij de Sabena. Sabena, ik doe een Belgisch vliegtuig. Bij de Sabena moesten er in één klap 8000 mensen uit. Ik denk... Mensen, Belgen, het blijven mensen, weet je wel. En je kan ze niet allemaal in een kelder stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er zijn natuurlijk leeftijdsgrenzen aan.
0: Waarom heet het een pielenmuisje? Waarom heet het bij een 13-jarig jongetje een pielenmuisje? Ja. Wat heb ik dan tussen mijn benen hangen? Een rat? Ja, even de KPN.
1: Een marmotje. En toen vroegen mensen mij, hoe ging het zo mis bij de Sabena? Ik zei, nou, dat is een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het probleem was, de stewardessen mochten kaart lezen. Dus je vliegt transatlantisch, je bent halverwege de oceaan, zegt zo'n meisje. Ja, daar hadden we eraf gemoeten.
0: Ik moet luisteren, KPN gaat echt fout. Ik moest mijn high mobiel moest ik verlengen, weet je? Ja, hoi. En ik ging dus naar zo'n winkel toe, KPN, telecomwinkel, om te laten verlengen. En high houdt het simpel.
1: High.
0: En daar hou ik van. Want ik vind simpel. Het lekker als mensen tegen me zeggen, ik ga het voor je simpel houden. Denk ik, hou van jou, man. Vind ik goed, vind ik heel cool. Dus ik ga naar die winkel toe en er komen twee van die blazers op me af. Ik zeg, high. En ik zeg, leg mij nou eens even uit hoe dit zit met high houdt het simpel. Toen kwamen ze met high. En ik krijg zo'n schema van hoe het eruit ziet. Dan krijg je een schema. Aan de bovenkant staat dus waar je allemaal naartoe kan bellen. Dat is sms 06, vast buitenland, 06 buitenland, sms naar het buitenland, blablabla. Dan is het waar vandaan je belt, dus met sms, zonder sms, prepaid card, met een abonnement, zonder abonnement, 06, vast dinges. Het was een overzicht met 64 vakjes.
1: 64?
0: Het was een matrix met 64 vakjes. Ik heb een IQ van 181. En dat is een aantal keren nagemeten. Ik ben dokter Anders Economie. Ik hoor bij de top 5% van Nederland. En ik snap er geen hol van. Als ik het al niet snap, hoe denk je dan dat Jan Lul op de Albert Kuip er een hout van kan begrijpen? Al die mensen van de PTT moeten dood. Die moeten in Tora Bora worden afgezonken. Allemaal een eigen Daisy Cutter. En over, uit, afgelopen. Schoenen aan, lont aansteken. En gaan met die benauw.
1: Ik zou hem zeker niet aanmoedigen. Ja. Toen las ik.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

0: hartelijk welkom bij... Ik heb me even vergist in de omkleedtijd. Sta ik weer op zo'n lullige onderbroek. Ik moet me even omkleden, neem me niet kwalijk. Ik moet me even omkleden. Ook weer gebeurd. Het heertje. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben moeilijk te verstaan, zegt u. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Wie heb ik aan de lijn? Ik ben nog moeilijk te verstaan. Zo beter. Ach, ben jij het? Gek, je belt dan niet hier naartoe? Nee, ik kan niet onmiddellijk naar je toe komen. Ik sta in mijn onderbroek. Ja, dat is waar. Die kan ik uittrekken. Hè, wie wil me spreken? Deze moet me wachten. Ik ben aan het werk, verdorie. Ja, over visuele effectjes gesproken. Ik zal even mijn benen bedekken. Het oog wil ook wat. Ach, dan ben ik mijn autosleutels ook nog kwijtgeraakt. Ah, dat geeft niks. Ik heb namelijk een sleutelhanger die een pieptoon afgeeft wanneer je naar hem fluit. Zodat je, als je de sleutels bent kwijtgeraakt, precies kunt horen, tenminste nadat je gefloten hebt natuurlijk, waar de sleutels zich bevinden. Het probleem was alleen een beetje dat de pieptoon van de sleutelhanger wat aan de zachte kant was. Zodat ik nog lang niet altijd goed kon horen waar de sleutels waren. Maar nu heb ik, en daar ben ik bijzonder trots op, nu heb ik hoogstpersoonlijk iets aan die sleutelhanger geprutst. En nu, dames en heren, geeft de sleutelhanger, wanneer ik fluit, een signaal af aan de telefoon die vervolgens overgaat. Kijk, en de telefoon is luid genoeg, hè? Die hoor je heel duidelijk. Ik geloof dat ik een kleine denkfout heb gemaakt. Hartelijk welkom bij ons telefoonspelletje. Geen jager, geen neger. Wie heb ik aan... Ben je toch? Ja, kiekeboe. Ja, kiekeboe. Ja, kiekeboe. Kiekeboe. Wat zeg je? Ben je vanmiddag naar de eendjes geweest? Kijk eens aan. Wat zeggen de eendjes dan? Het is niet waar. Zeggen de eendjes kwak. Hé? Ja, dat doen ze. Eendjes zeggen kwak. Nee, daar doe je niks aan. Nee, dat gaat maar van kwak, ja. Kwak, kwak, kwak. Hè? Ja, kusje. Ja, ja, andere eentje doet de kwak. Tuurlijk, dat gaat van kwak. Hè? Ja, kusje. Jij ook kusje? Ja, eentje ook kusje, tuurlijk. Ja, kwak, kwak. Dag. Mijn moeder aan de telefoon. Nou, dit duurt wel erg lang, hè? Ik zal zelf wel even een kandidaat bellen. Geachte heer Vinkers, gaan of zou ik mee willen doen met uw spelletje Geen Jager, Geen Neger. U kunt me bereiken op mijn werk bij garagebedrijf Poortman. Weet u wat, ik zet hem op de handsfree, dan kunnen we allemaal meegenieten.
1: U bent verbonden met garagebedrijf Poortman. In tegenstelling tot andere garagebedrijven hebben wij telefoonnummer 6642. Deze lijn is even in gesprek. Heeft u nog een blikje geduld?
0: Een antwoordapparaat.
2: Er zijn nog 3 wachtenden voor u.
0: Ah, geef niks.
2: Er zijn nog 4 wachtenden voor u.
3: Dit is het antwoordapparaat van garagebedrijf Poortman. U kunt het boodschap inspreken naar de fluittoon. U heeft nog tijd tot de tweede fluittoon.
0: Ja, zeg, dat kan zo'n eeuwigheid duren voordat die knakker een keer aan de lijn heb.
3: Met knakker.
0: Bent u die knakker van een garagebedrijf Poortman?
3: Wij zijn een dochteronderneming.
0: Mag ik uw moeder even aan de telefoon?
1: Met mevrouw Poortman.
4: De kandidaat voor een spelletje geen jager, geen neger?
1: De kandidaat voor een spelletje geen jager, geen neger.
4: Ah, eindelijk. Wij zijn er helemaal klaar voor.
1: Wij zijn er helemaal klaar voor.
4: De regels zijn bekend.
1: De regels zijn bekend.
4: Wat?
1: Wat zijn zowel uw hobby's?
4: Wat, mevrouw, zijn zoal uw hobby's?
1: Nou, meneer, ik ben dol op taalspelletjes.
4: U bent dol op taalspelletjes.
1: Oh, ik ben dol op taalspelletjes. Weet u, ik ken alle Sergeikema-woordspelingen uit mijn hoofd.
4: U kent alle Sergeikema-woordspelingen uit uw hoofd, mevrouw. Kunt u een voorbeeld geven van een Sergeikema-woordspeling?
1: Nou, meneer, ik stond laatst met meneer Geikema in Frankrijk, moet ik je voorstellen. Naast mij stond meneer Geikema, daarna stond ik weer. Ik vroeg aan zo'n Fransman, connaissez-vous Geikema? Die Fransman vroeg, quel Geikema? Waarop ik zei, set Geikema.
4: Nou, zo te horen is een taalspelletje geen probleem voor u. Goed, de regels van geen jager, geen neger zijn u bekend, zei u, dus dan steken we maar gelijk van af. Mevrouw, u woont in Almelo?
1: Dat klopt, ik woon in Almelo, naast een neger.
4: Ah, ah, zonde, hè?
1: Ah, zonde, hè?
4: Dat is jammer, ja. Heel jammer.
1: Zonde, ik heb zo gehoefd.
4: Geef niks, mevrouw, het zijn de zenuwen. We gaan vrolijk verder. Ik lees in uw briefkaart dat u dol bent op zingen.
1: Ja, dat klopt. Ik ben dol op zingen.
4: Dan kent u vast wel dat liedje. In het bos, daar zijn de...
1: negers.
4: Zonde, hè?
1: Oh, zonde, hè? Zo, toep eruit voor het rijden net, hè?
4: Het zijn de zenuwen.
1: Zo geoefend thuis, hè? Weet ik, mijn moeder zo vroeger altijd... In het bos, daar zijn de jagers.
4: Uw moeder zong in het bos, daar zijn de jagers?
1: Mijn moeder kon geen nee zeggen.
4: Uw moeder kon geen nee zeggen?
1: Oh, mijn moeder kon absoluut geen nee zeggen. We waren er ook met 22 kinderen. 22 kinderen, ja. Op zich wel goed natuurlijk, in verband met de stijging van de zeespiegel. Ja. Ja, toen kwam het Bruegers-effect, hè.
4: Pardon?
1: Toen kwam het broeikaseffect, hè?
4: Ja, nou en?
1: Ja, nou en. Mijn vader had er sneeuwballen van gekregen ondertussen, dus u begrijpt hoe dat...
4: Mevrouw, mag ik de kandidaat aan de lijn die iets meer verstand heeft van taalspelletjes, alsjeblieft?
1: Ik denk dat u dan Jacqueline moet hebben. Dan moet u even een ander nummer draaien. 020 7x5. Ik herhaal het even, omdat het vaak verkeerd wordt verstaan. 054-90-6642.
4: De mensen lachten er doorheen. Kunt u het nummer nog één keer herhalen?
1: Wat zegt u?
4: Kunt u het nummer nog één keer herhalen?
1: Dat taaltje van u kan ik niet verstaan, meneer.
4: U spreekt geen Nederlands.
1: Niet dat Nederlands.
4: U spreekt alleen dialect.
1: U spreekt dialect, meneer Vinkers.
4: Ho, ho, ho, ho. Dat is niet waar. Op het toneel, dat weet u allen, op het toneel spreken keurig hoog Haarlems. Ja, oké, okay, wanneer een Twentenaar en voor iemand uit Apeldoorn geldt dan net zo. Wanneer hij zich in het algemeen beschaafd wenst uit te drukken, heeft u nog eens de neiging om de N in te slikken. Ja, u net zo goed als ik. Zo zeggen wij niet twist is bank, maar twist is bak. U kent denk ik ook al die uitdrukking, strak voor het dak. Ja, wij in Almelo zeggen nog niet glansbank of dankgoor. Nee, wij zeggen glasbak en dakgoor, maar... Kijk, dan noem je geen dialect, dat is een kwestie van een accentje. Ik ben daarvoor bij een logopediste geweest. Ze zei, mevrouw, de mensen kunnen me soms wat moeilijk verstaan. Wel nee, zei ze, wel nee. Het is juist heerlijk weer. Goed. Wat ik maar wil zeggen is, op het toneel spreken geen dialect. Als mut, dan kun je een meunig plat met me heen kuien. Maar dan flantuten, mevrouw, ik weinig wil. En dat ik weer zo'n skoerde de benen kreeg. Omdat de leuven dan gaat de morsten en de pruttel. Oh, mijn algemeen beschaafd Nederlands. Kijk dan, mevrouw, spreek ik dialect.
1: Ja, maar zo kan ik ook wel verstaan.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Ik word er verliegen van, zeg. Goedenavond samen. Dag, hè. Oh, verrek, nou zie ik het, zijn leken. Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heb je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd, in zusteren twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwacht. Verschoning dus. Maar het los me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven. Voor hun ongelukken en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ik zing alleen helaas nooit wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 25 jaar, hè? Nou ja, de 10 overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hek uit de recreatiezaal. Ja. Weten ze veel, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

Zeg, als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. We zitten er toch zo gezellig, ecumenisch, onder elkaar. Weet u de laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk, ja, gezellig. Ja, moet je nog een puul, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij meneer gekomen. Verdullen me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou, ga schoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non mee in een café, ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou, ga schoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen, vooruit, schiet op. Dat ze nou vooruit, maar dan een donker hoekje, hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je, vooruit, schiet op. Ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Afijn, er komt een ober. En ik zeg tegen die ober, ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, 1 vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

je nog even iets vertellen over datzelfde cafeetje, zeg? Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was tenslotte ochtend, hè? Ik sta aan het doen, een bank komt er ineens een chauffeur op me af. En die zegt tegen mijn frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. Hij zegt, frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zegt die frater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg, ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zegt die frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zeg, nee, chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zegt die verdullen we frater, heb ik toch twee nonnen overreden. Ja, tegen de liefde, ja, tegen...

figo. Als ik succes heb, slaat de bril altijd. En zonder bril ben ik geen mens. Laat staan een frater. Ik kan zonder de bril niet eens zien, weet u dat? Zo, daar zijn we weer. Ik heb nog een hele goeie. Die heb ik bij de broeders uit de keuken, daar hoor je de beste. Op een klein perronnetje staan naast elkaar een kardinaal in vol ornaat. Goed gegeten. Al jarenlang goed gegeten. En naast hem staat een generaal ook in vol ornaat. Die twee hebben een beetje de pes aan elkaar. Nou ja, daar komen er dat volk ook voor, hè. De kardinaal denkt, ik ga eens even toenadering zoeken. Ik zeg tegen de generaal, zegt de kardinaal... Kan u mee ook zeggen hoe laat de volgende trein naar Den Haag gaat, conducteur? Dat is een goeie, hè? Ja, dat is nog niet uit, hoor. Toen zegt de generaal tegen de kardinaal in vol ornaat, die gaat om 4 uur, maar in uw positie zou ik niet reizen, juffrouw.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van zondag tot en met aankomende woensdag. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Maandag, een volgend lage drukgebied, trekt maandag met zijn kern net ten noorden langs ons land. Wat een tamelijk wisselvallige en onstuimige dag oplevert. De buien zijn talrijk en worden vanuit het westen aangevoerd. Daarbij staat een matige tot aan zee harde zuidwester. Regionaal komen tijdens buien ook windstoten voor en de maximum komen dan uit rond de 20 graden. Dinsdag komen we onder een rug van hoge druk te liggen en neemt de buiigheid flink af. Slechts lokaal valt nog een buitje en de wind houdt zich ook rustig. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. En dan tenslotte woensdag, met een westelijke aanvoer worden weer buien vanaf de Noordzee aangevoerd. Tussen de buien door komen flink wat droge momenten voor met wat zon. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind

Nog een verhaal. Ik heb het al eens vaak verteld, ik kan niet zo goed tegen verjaardagen. Ik vind verjaardagen ongeveer het allerergste wat er is. He, dat je in zo'n kring zit en dat je zo die kringen in zit te kijken. Die mensen kennen elkaar allemaal al 1900 jaar. En dat je, oh, zo direct trekt mijn zwager zijn bek open. En dan komt het ergste moment, dan trekt je zwager ook zijn bek open. En dan flikker al die telegraafkoppen eruit dat je denkt, oh, nou goed. Dat vind ik erg, maar nog erger vind ik het jaarlijkse kerstdiner. Het kerstdiner, dat je met de hele familie aan de tafel zit. En dat je schoonmoeder dan zegt, nou, ik heb 7 gangen. 7 gangen, die verstering, 7 gangen, en die kut kan niet koken, 7, gezellig, en dat je op de terugweg in de auto tegen je vrouw zei, wanneer gaat je moeder een keer dood, man. Ja, maar dat belooft ze al langer, dat moet ze een keer doen, weet je, nou goed. Maar goed, ik had dus niet zo goed tegen verjaardagen. Afgelopen augustus, ik was niet aan het optreden. Toen komt er een goede vriendin naar me toe. En die goede vriendin die begon over een andere vriendin. En die andere vriendin die werd 55. En ze zei, ja, zo leuk. We hebben de 50ste heel uitgebreid gevierd. Ik zei, ja. En nou rekent ze nergens meer op. Ik zei, nou, hou zo. Nee. En dan komen wij om 12 uur met z'n allen binnen. Ha, leuk. Ik zei, ja. Ik zei, succes. Ze zei, nee, maar daar ben je ook bij, Joep. Ik zei, nee, daar is Joep niet bij. Jawel, daar ben je ook bij. Ik zei, je weet hoe ik over verjaardag denk. Ik ben daar niet bij. Ze zei, ja, je bent er ook gewoon bij. Ik zeg, ik ben daar niet bij. Ze zei, man, doe niet altijd zo negatief. Wij komen er ook wel eens naar jouw voorstelling. Jij bent er gewoon bij. Jij bent er gewoon bij. Ik zei, oké, ik ben erbij. Nou goed, en toen moest ik dus mee naar die verjaardag. En ik zag dat het huizenhoog tegenop. Ik denk, dat moet ik daar naartoe. En dan zit ik in zo'n woonkamer met allemaal van die leeftijdgenoten. En langzamerhand, ja, we beginnen een beetje te meuren. Dat is gewoon zo. Ja. Dat deden onze ooms en tantes ook op onze leeftijd. En nu zijn wij op die leeftijd. En wij beginnen gewoon te meuren. Uit je bek, uit je oren. Nou, de rest mag je zelf verzinnen. Onze generatie meurt nu gewoon. Dat is gewoon zo. Vraag dat hier maar aan een jongere. Zou zeggen, ja papa, daar heeft hij gelijk. En wij... Ik durf dat nooit tegen mama en jij te zeggen, maar jullie meuren inderdaad, ja. Als hier morgen een schoonmaker komt, ze zeggen, oudere komiek. Weet je, dat is gewoon zo. Wij meuren en dan zit je opeens in zo'n woonkamer met allemaal van die meurende leeftijdgenoten. En dan krijg je van die prostaatpraatjes of van die pruttelende eierstokgesprekken. Ik heb er godverdomme geen zin in. Zeg, Evelien, heb jij je hele dooie nog? Weet je, dat soort gelul. Ik heb er geen trek. Maar goed, ik had beloofd dat ik mee zou gaan naar die verjaardag. Oh ja, en moet ik een vrij belangrijk detail. De vrouw die jarig was, had het cadeau van haar man alvast gekregen. En dat cadeau was, ze had haar gezicht strak laten trekken. En die vriendin van mij zei, en Joepie, daar ga jij niets over zeggen. Daar ga jij niets over zeggen. En ik beloof u, dit loopt niet goed af. Daar ga jij niets over zeggen. En dat heeft ze niet 1 keer gezegd, dat heeft ze wel 10 keer gezegd. Zelfs bij het aanbellen zei ze, oh, je weet het. Ik zei, ik ga niks over zeggen. En zo ging ik ook naar binnen. Ik denk, ik ga niks over zeggen. Ik ga niks over zeggen. Het wordt een hele gezellige kutavond. Ik ga niks over zeggen. Ik ga gewoon lekker zitten, al die klootzakken in een rij. Ik ga niks over zeggen. Ik ga er niks over zeggen. Dus iemand, Joep is bij jullie thuis, die verbouwing nog doorgaan. Ik zeg, ik kan er even niks over zeggen. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik nerveus was. Want toen zat ik al een uur in mijn biertje te roeren. Nou, dat gaat niet goed. Maar goed, ze had dus haar gezicht laten strak trekken. En laat ik zeggen, dat was niet helemaal goed gelukt. Het is bij u niet echt een succes, maar het was bij haar. Oeroes kan naar Bermbommen. Het zag er verschrikkelijk uit. En niemand durfde daar iets over te zeggen. Toen dacht ik, ja... Dan zal ik het wel weer moeten doen, hè? Dus ik zeg, god, Annie, jammer, hè? Ze zei, wat bedoel je, Joep? Ik zei, die kop van je. Ze zei, nou, het is toch best netjes gedaan? Ik zeg, je ziet het zelf niet, hè? Ze zei, nou, het is toch wel mooi strak? Ik zeg, ja, maar dat lillende kalkoenennekje. Ze zei, oh. Ik zeg, dat moet je helemaal niet doen. Die oude spreeuwenklauw voor die plastic muil, niet doen. Denkt u dat ze nog weten dat ik er was die avond? Ja. Nou, en ze had niet alleen de gezicht strak laten trekken, ze had ook de kut laten bijknippen. U zit me aan te kijken, mevrouw, de kut laten bijknippen. U zit er zo te verkeken van, kan dat? Ja, dat kan. Je kan de kut naar de beek nemen. Maar kan dat ook bij ons in Saaksem? Ja! Je kan hem eigenlijk overal naar de beek nemen. Als je last hebt van vliebele vlakjes links en rechts.
Dan rijd naar de dokter en mijn dokter Bibber is nog lekker hoe. Nou, je ziet er wel eens vrouwen op een fiets springen die altijd even zo moeten doen. Nou, dat hoeft dan niet meer. Ze zit me aan te kijken, maar rot op, man. Maar goed, zij had dus de kut laten bijknippen. En die vriendin van mij had gezegd, en daar ga jij helemaal niks over zeggen. Tegen haar. Ik denk, nou, dan vraag ik het wel aan de man. Dus ik zeg, god, Nico, neukt het nou anders? Nu je de boel niet meer opzij hoeft te bulldozeren. En raak je beftechnisch de weg nooit kwijt. Dat je met de tomtom onder de dekens moet. Met de splitsing rechtdoor. Leuk vak heb ik, hè?

0: Welkom, heren.
1: Ja. Ajax heeft een geweldig feest gevierd. Ja. Maar dat doen ze dan, vind ik weer heel dom, een klassiek concert in het concertgebouw. En dan maken ze een hele grote fout, want ze nodigen de F-site niet uit. Nou, dan mis je de Strijkers.
2: Ja. Ja, en die F-site die houdt nogal van klassieke muziek. Ja, nou, Vivaldi, ho, Vivaldi, ho.
3: Je maakt een sfeertje, Shostakovich, seropositief. Nou, sfeertje maken.
1: Ja, maar kijk, Wouters die sturen ze weg, maar die kon er niks aan doen natuurlijk. Want Wouters die wist niet wat Olsen wel wist, maar dat deze week pas bekend maakte. Moet je kijken in de krant. Ajax moet echt goede spelers kopen. Ja, dat wisten we van Wouters niet. Wouters die denkt, ik koop gewoon Maglas, Verlaat, Van Hals en ik gooi er een bal in en ik zie wel.
2: Alsjeblieft, jongens. Na de afgang van die jubileumwedstrijd, dat ze van die oude tenues droegen, van die veel te grote oude broeken. Je zag Van Bertel pas na de rust toen hij zijn broekspijp had opgerold.
0: Jongens, ik heb 3 fragmenten bij me van de paus. Laten we er even naar kijken. De eerste is dat hij aankomt in Jordanië.
4: Ja. Kijk. Zou je haast hebben om je spullen op te halen, zeg. Zij erachter staan.
1: Wat een reis,
2: hè. Hier, moet je kijken.
0: Kijk.
2: De bak, ja. Kijk, is wat? Ho, is dat een kruisje?
0: Ja.
2: Nou, als dat een kruis is, dan had Jezus wel hele korte aardjes, hoor.
1: Ja, ik vind dit meer in de naam van de vader en de zoon in Lammerhangen,
0: joh. Ja. Jongens, oké. Okay. Ja, de aankomst in Israël.
5: Paus Johannes Paulus II landde vanmiddag op het vliegveld van Tel Aviv. Zoals gebruikelijk kuste hij de grond, maar daar hoefde hij nu niet voor te knielen.
4: Dat is toch triest, die man die kan niet eens meer bukken. Zeg. Als Mozes niet meer naar de grond komt, dan komt de grond van de Mozes. Ja.
1: Ik heb deze paus een keer bij Werd het dat gezien. Dan kon hij 12 schalen grond het juiste land proeven. Ja.
2: Sindsdien is Jos Brink in de heren.
1: Nou, die was al een tijdje in de heren.
0: Ik heb nog een aankomst. Ik heb nog een opname van de paus. Komt hij aan in Bethlehem? Dat ligt dus in Palestina tegenwoordig. Hè?
5: De paus werd vanochtend in Bethlehem opgewacht met een schaal met Palestijnse aarde.
0: Kijk.
5: Het kussen van deze aarde zien de Palestijnen als een symbolische erkenning van hun eis voor hun eigen staat.
0: Maar zie je nou wat een klein beetje het is?
2: Nou, dit is alles wat de Israëliërs aan grond hebben teruggegeven aan de Palestijnen. Ja, er zijn nog 26 mensen vooruit hun huis gezet. Ja. Alles.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van zondag tot en met aankomende woensdag. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Maandag, een volgend lage drukgebied, trekt maandag met zijn kern net ten noorden langs ons land. Wat een tamelijk wisselvallige en onstuimige dag oplevert. De buien zijn talrijk en worden vanuit het westen aangevoerd. Daarbij staat een matige tot aan zee harde zuidwester. Regionaal komen tijdens buien ook windstoten voor en de maximum komen dan uit rond de 20 graden. Dinsdag komen we onder een rug van hoge druk te liggen en neemt de buiigheid flink af. Slechts lokaal valt nog een buitje en de wind houdt zich ook rustig. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. En dan tenslotte woensdag, met een westelijke aanvoer worden weer buien vanaf de Noordzee aangevoerd. Tussen de buien door komen flink wat droge momenten voor met wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht.

weet niet of mensen zich dat realiseren, maar het is mij ook niet aankomen waaien. Hè? Ik heb me ook in de cabaretwereldje omhoog moeten vingeren, want daar kwam het uiteindelijk op neer. Oh. Ja. Ja, het is nou duidelijk wat er in die Rooms-Katholieke kerk allemaal gebeurt. Maar in het cabaretwereldje was het niet veel anders zo. En mensen vragen me wel eens zo wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Nou, ik weet waarom die schermen er überhaupt staan. Om te komen waar ik nu ben, heb ik die hele generatie cabaretiers boven mij. Ik heb daar seksuele handelingen bij moeten verrichten. Allemaal. Jullie kennen ze. Mensen waar je het minst van verwacht, die waren het ergst. Herman van Veen. Oh. Dat is de grootste smeerlap van allemaal. Nou, hij wil ondertussen ook nog de hele tijd lollig doen. Ik weet nog precies dat ik bij hem in die kleedkamer lag. Naakt, in al mijn kwetsbaarheid. Ja, op een tafel, op een buik. Weet je, hij stond dan achter me en hij wilde leuk doen. Weet je, deed hij mijn billen uit elkaar en dan zong hij opzij, opzij, opzij. Maar klaar zat. Ik dacht, Herman, alsjeblieft. Ja, let's get it over with. Weet je, maar hij ging maar door. Je spetters, Pieter, spater. Ik kom een druppel later. Het zat, ja. Maar allemaal. Herman Vinkers. Heb ik ook seksuele handelingen bij moeten verrichten. Herman Vinkers was dan precies andersom. Ik moest dan Herman Vinkers penetreren. He, zoals hij dan zei, een tukker is een bukker. Nou goed, ja, was niet te doen, Herman Vinkers penetreren. Gordroog die man. Ik denk nou, de enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was Freek de Jonge. Dat is de enige. Hoefde ik alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Ja. Memories. Oh. En ik ben nog precies dat ik bij Herman van Veen in die kleedkamer lag. Weet je, en hij ging maar door. Weet je, dan moest hij zijn Alfred Jodocus kwak kwijt. Ha, ha, ha, ha. En dat ik dacht, hè, als het me gaat lukken. Ja, als het me gaat lukken om cabaretier te worden. En ik speel dadelijk voor grote, volle zalen. En er is een generatie cabaretiers onder mij. Dan zal ik nooit. Maar dan ook nooit. Maar ja, het gebeurt gewoon. Dat is heel gek. Het gebeurt gewoon. Die hele generatie onder mij, die hebben weer seksuele handelingen bij mij moeten verrippen. Allemaal. Jullie kennen ze, noem maar op. Jan-Jaap van der Wal. Die heeft mij oraal moeten bevredigen. Niet te zuinig, kan ik jullie vertellen. Daarvoor had hij nog helemaal geen hazellip. Denk je nog meer? Jochem Meijer, maar goed, dat was meer een vluggetje. Najib Amali. Dat was ook een gedoe, jongen, met Najib. Ja, dat was tijdens de Ramadan. Ja, dus toen was de vraag of hij mijn sperma mocht doorslikken of niet. Nou, dan moet je net bij mij zijn. Toen heb ik die Najib even op zijn knietjes gezet. Hè, met zijn billetjes naar het westen. Hè. Heb ik hem even duidelijk gemaakt waar wij in Eindhoven verstaan onder Ramadan. Kom maar. Tja, dat is ook snel. Een goede.

Pitbull, y'all know what time it is. We

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

0: na het stappen broodje shawarma eten? En waarom als man om een uur of drie een shawarmazaak binnenstappen, waarom veranderen ze dan in randdebielen? We kwamen die zaak binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Ah, doof een broodje! Broodje! Broodje! Ja, broodje! Broodje! Ja! Hey, baby! Oeh! Ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten! We zitten hier al! We zitten hier al! Hier al! Ja! En snel, hè, want ik heb honger! Appie, heb je al broodje besteld? Nee? Wacht, ik bestel. Hassan! Hij wil ook een broodje! Hij wil ook een broodje! Broodje! Hij ook broodje! Ja, broodje, ja! Ja, hè? Groente, moet je groente erbij? App, wat is er nou, man? Moet je huilen? Waarom huil je, App? Gadverdamme. Ik dacht dat je huilde, pik. Hassan! Ah, doe maar één broodje, man. Eentje. Waarom? Kijk waarom. Hij hoeft niet meer. Voor mij twee witte sausen erbij. Twee. Witte. Witte. Witte. Nee, niet rode erbij. Alleen witte. Ja. Hè? Konijn? Schiet op, man. Ik heb honger. Jezus, wat heb je nou gedaan, pik? Kijk nou, dat doe je thuis toch ook niet als je op de bank met je voet... Als je... Dit. Hier is op mij... Doe weg, man, bij mij hier. Veeg het weg zo, met je voet zo. Zo, ja. Ik kan toch niet normaal eten? Hoi. Hey, chicky. Ab, kijk dan. Veeg weg hier. Hier zitten nog dingen. Let op, let op, let op. Hoi. Meisje. Hey. Meisje! Hey! Meisje! Hey! Hey! Hey, hoer! Wat, ik heb zangers, man. Ze kijkt niet eens. Ben je doof of zo? Ben je doof? Ja.
1: Oh, ze is doof.
0: Sorry, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Nee, nee, af ook niet. Ah, precies doof, man. Hassan, ben je ook doof? Een goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van zondag tot en met aankomende woensdag. Zondag zijn er perioden met zon, maar in de kustgebieden komen aanhoudend buien voor. Er waait een matige tot vrij krachtige, enigszins vlagerige west- tot zuidwestenwind. En de temperatuur stijgt naar 21 tot 23 graden. Maandag, een volgend lage drukgebied, trekt maandag met zijn kern net ten noorden langs ons land. Wat een tamelijk wisselvallige en onstuimige dag oplevert. De buien zijn talrijk en worden vanuit het westen aangevoerd. Daarbij staat een matige tot aan zee harde zuidwester. Regionaal komen tijdens buien ook windstoten voor en de maximum komen dan uit rond de 20 graden. Dinsdag komen we onder een rug van hoge druk te liggen en neemt de buiigheid flink af. Slechts lokaal valt nog een buitje en de wind houdt zich ook rustig. Er staat een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt 20 tot lokaal 22 graden. En dan tenslotte woensdag, met een westelijke aanvoer, worden weer buien vanaf de Noordzee aangevoerd. Tussen de buien door komen flink wat droge momenten voor met wat zon. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. Tot zover het weerbericht.

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Loop je met een vrouw op straat, weet je wel. Komt er een vrouw tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Mijn bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw voor straat loopt en er komt een mooie man aanlopen, dan zal die man eerlijk zeggen, kijk eens schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè? Vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers, dat is erg, hè? Echt, als je echt jaloers bent, maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel, dat is erg, hè? Dat in je kop helemaal scheef zit, hè? Dat is erg, hè? Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis, te wachten. Want je vriendin is even op stap met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later en dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van, kom, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Huh? Nou, dan ben ik er niet bij, hè? En dan is het van, Godverdomme. En dan kan ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. Nou, dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd. Zij is mijn andere vent. Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo, en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja, rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Rustig, ik godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En in je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brei-event. En ze schreeuwt, veel lekkerder dan Hans. Veel lekkerder dan Hans. En die brei-event die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt die. En met dat beeld in je hoofd storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt, dag schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zeg je dat? Oh, wat wil je dan? Oh, dat is er van niet duidelijk van, hè? Oh ja, dat is er niet duidelijk van. Oh, dat is mij. Oh, dat is niet zo duidelijk. Oh, dat is niet zo duidelijk. Oh, dat is niet zo duidelijk. Oh, dat is niet zo duidelijk. Oh, dat is niet zo duidelijk. En je gaat een keer pam, je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wil gewoon niet... Schatje, niet weggaan, schatje, alsjeblieft.
1: Ik ga naar mijn eigen huis.
0: Schatje,
1: Jezus. Oh, fuck, shit, kut. Oh, kut, fuck, shit. Oh, shit. Je raakt helemaal in paniek, Wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Zijntjes, met mij. Zijntjes, sorry. Was zo stom. Zeg maar wat ik bedoel om het goed te maken. Zeg, laat me maar even met rust. Ja, met rust. Ja, dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh. Waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt niet meer goed, het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè. Oh nee, ik weet al wat ik moet doen. Bosje bloemen kopen, hè, hè. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen, nou, dat is alles weer goed. Nou, ook weer opgelost.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

gebruikt. Vier pillen gebruikt.

Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Listen to the melody, cause we need each and every one of you.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of ze alles had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

believe in dance. Researchers believe in dance.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: deceived.
1: Michael.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

Can't hold on and taking your body, your place.

0: Four. Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
1: Jullie zijn echt veel te soft.
2: Dat is beter dan zo egoïstisch.
1: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
2: Pap, wat ben je toch een eikel?
0: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
3: Ja, sorry.
0: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.